0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, Duitsland.
0: Die Merkel.
1: Ja, bedoel ik niet.
0: Wat schrikkelijk.
1: Ja, dat is nou nog ook een goede kan, hè?
0: Ja. Ze zijn erop geworpen. Ik jou een arm jetzt. Ik jou een arm
1: jetzt. Ja. Ik glaube, ik ga nog voorbij gaan lopen.
0: Onderstaat ik, onderstaat.